0: dig veld, dat ze nicht anfruchtbar blieven. All die hier bij mij zijn, grijzen junt. Grijs allem, die aan zijn geloven goud zijn.
1: Filemon,
0: kapitel 1. Ik, Paulus, die aan Christus Jezus sind halven vastgenomen zie, en Timotheus, ons broeder, schrijf die, Filemon, ons leven broeder en metarbeider, en onze zesde Afia en Archippus, ons metkampfer en diene huisgemeind. Mocht God ons voder en Jezus Christus ons haar, jun genoed en vrede schenken. Ik dank mijnem God jedesmaal van ik voor die bed, wils ik hier, wat u voor een geloven aan den Haaren Jezus haast, en wat u diene lijf aan alle heilige bewiesen deest, dat u aan God best. Ik bed ook daarom, dat diene geloofensgemeinschaft met mij, dort werken mocht, dat u al dat goede, wat we aan Christus Jezus hebben, nog vollständig kennen leerst. We hebben doordat veel vrede en troost gekregen, dat u andere zo goed best, wilst dat die, lieve broeder, zijn de heilige ere horten gestoord worden. Doorwegen, wanneer ik als dien broeder en Christus driest genoeg zijn kon, die te zeggen wat u doen zost, waar ik die lieve en lief werden, wils ik al eenmaal de oude Paulus zie, en nu nog aan Christus zijn en wellen vastgenomen zie. Ik heb die wat te vragen van mijn zin Onesimus, die mijn ene zin in Christus ward, während ik vastgenomen zie. Die nutzt die verheer nicht, aber er is nu voor ons beid een help geworden. Den schek ik terug. Neem du am ab, wils dat as zo, als wann ik mijn ene tort schekken wird. Ik wurde am jeren hier geholen haben, dat hij mij in diene stede gedeint had, nu dat ik wegen dat evangelium ansetten mat. Aber ik wil nicht ohne diene Anwälung taunen, dat dien goude taunen nicht gedwungen wir, aber uit dienen frien wellen keim. Vielleicht is dit, wo wir in heidi eine tiet lang wach keim, dat die am ab immer so strig haben, en nicht mehr aus einen Sklov, aber aus einen, die meier is aus ein Sklov, nu aus einen leiven Bruder, besonders für mi, aber wofür meier für die, beides im Fleisch und im Haaren. Wann du mi dann für einen Partner holen deist, dann nimm am so ab, als wann du mi abnehmen wirst. En wann heidi irgendwo Schulden gemacht haft, oder wat schuldig is, dan reken mij dat aan. Dit schrijf ik, Paulus, met mijn ene hand. Ik wou dat betonen. Nicht nog te zeggen, dat u mij die zelfs schuldig bist. Broeder, dat mij dat aan onze haren zijn halven te goud. Dat u mij aan Christus zijn halven dat hart leichter maakst. Ik schrijf die, wils ik mij doorab verloten kon, dat u wirst gehoorzaam zijn, en ik weet, dat u mij doen wirst, als ik die zei. Dan ook nog, maak voor mij een gasstof rijd. Ik reken daarmee dat je mij dat jullie gebeden waren hebben worden. Epaphras, mijn metgebongen in Christus Jezus, bestelt die te reizen. Zo ook Marcus, Aristarch, Demas en Lucas, mijn metarbeider. Mocht onze Haren Jezus Christus in genood
1: Hebrea,
0: met dienem geest zijn.
1: Amen.
0: God, die in verheerde tijden volken en op vele verschillende wegen, die de profeten te onze voders gereed heeft, haft nu in deze laatste dag der zinnen zeen te ons gereed. Hij haft am doorto bestemd alles te oven. Der ich den zeen haft God ook de welt gemaakt. De zeen strolt de herrlichheid van God uit, dem hij aan zijn orten wies ook genevelijkend. Der ich zijn kraftje woord draagt en ongeheld hij alles wat du is. Hij haft ons van de zinden gereinigd en zich dan bij de rechte hand van de majesteit am himmel gezaad. Zo als hij veel hecher te stonen gekomen als de engel, zo veel hecher als sie nomen, den hij gearven haft, hecher als als era. Te wonen engel haft God jemels gezegd, du bist mijn zeen, ik zie van dag dien voder geworden. Oder, ik was zijn voder zennen en hij wordt mijn zeen zennen. God zegt, dat wann hij zijn eerstgeborenen waarde in de welt nenbrengen wordt, dan zullen al zijn engel am aanbeden. Van de engel zegt hij, hij maakt zijn engel zo als wind en zijn deine zo als vier vlammen. Aber vom Sehen sagt hij, dien troon, o God, blijft immer en ewig. Du harst over dien Rijk en gerechtigheid. Du gefst alles raam am gerecht zijn en a gerechtigheid kost die nicht lieden. Doorwegen haf God, dien God, vreden eilt over die gegoten, meier als over andere. Hij zegt ook, am Anfang hast du haar den grond voor deze welt gelegd, en de hemel zijn een werk van die hand. Die waren vergonen, die überwascht blieven. Die waren alle zo als een kleid oud worden. Die was die abrallen als een mantel, en die amtragen als een kleid.

blijen en die worden gezond worden. En als die haar met aan je reed houdt, wordt hij hem himmelen en genomen. En zat zich bij God te rechte hand dool. Dan gingen zij ruit en predigden alle wegen. En die haar werkt met aan en bekrachtigt dat woord, dat wondertekens die erop kijmen. Wie veel zich dat evenomen hebben, de geschichten te schrijven die onder ons vergonen zijn, en onder ons geleefd worden, zoals ons die van die gegeven zijn die dat zelfs gezinnen hebben, en deine om woord zijn, daarom heb ik mij ook even hergemerkt, alles van aanvang aan grindelijk te onderzoeken, en die mijn wetgeachter Theophilus dat ordentlich te berechten, dat du een fausten grond over hast, wat die es geleerd worden. Doch wie in die tijd als Herodes König over Judea wie, de priester Zacharias uit Abia seine Deinsgrub, seine Frau Elisabeth, eine van Aaron seine Dochter. Die waren beide vroom voor God en hielden seine geboten en leren en lieten zich nus te schulden komen. Aber sie houden keine Kinder, weil Elisabeth nicht Kinder haben kon en waren ook al beide oud. En einmal als het aan am wie zijn priesteramt voor God te verrichten, zo als dat priestertum dat verlangt, ging hij en den haren zijn tempel aan dat rookopfer te brennen. En dat ganze volksshow stond während de rekerstund buiten en bed. Dan kwam het eenmaal den haren zijn engel en stond aan de rechte zijde bij m'n rekeraltor. Als Zacharias den zag, verfierde hij zich en nam even geen angst. Aber de engel zei te hem, Zacharias, fürcht dich nicht. Dein Gebet is gehört, und du wirst von deiner Frau Elisabeth einen Sohn kriegen, und den sollst du Jehoahaz nennen. Und du wirst Frauen glücklich sein, und viele werden sich zu seiner Geburt freuen. Denn er wird an Gott seine Augen groß sein, er wird nicht Wein oder starkes Getränk trinken, und er wird all im Mutterlief den Heiligen Geist kriegen. Hij wordt uit het volk Israël vele terug naar eren God brengen. Hij wordt aan de kracht en geest die Elia houdt, voor hem haren gonen, en de volgers er horten met de kinder toe brengen, en de ongelevende te bezinning brengen, de gerechte er wijsheid aan te nemen, den haren en volk rij te maken. En Zacharias zei tot den engel, waarom kan ik weten dat dit zo is? Dan ik zie een oude man, en mijn vrouw is ook niet meer jong. Dan zei de engel te hem, ik zie Gabriel, die voor God staat, en wordt geschikt met die te reden en de goede noorrecht te brengen. Aber nu kijk hem al, wil du mij niet leefst als ik die dit zeed, wat te zijn tijd passeren wordt, wirst du stom worden en niet reden kennen, wat dit alle voor een dag komen wordt. Dat volk overluurt naar Zachariasen en wundert zich waarom hij zo lang im tempel blijft. En als hij eruit kwam, kon hij niet toe aanreden, en ze merkten dat hij hem tempel in gezicht zijn houdt, dan hij mocht aan tekens ver, en kon aber nog zagen. En als zijn dienstijd even weer, ging hij terug naar huis. En bald daarop droeg Elisabeth een kind onder hem horten, en bleef dan 5 maanden voor zich alleen en zei, dit heeft de haar voor mij en deze tijd gedonen, en nu brok ik mij niet meer voor een menschen door met schemen dat ik niet kinder heb. En als eerste maand wordt de engel Gabriel van God naar de stad Nazareth en Galilea naar een alleenstonende merke geschikt, de Jozef van uit doofzinnenstam aanvertrouwd weer, en dat vroemens heet Marie. En de engel kwam bij haar aan hen en zei, een groes aan die du haar hoog weet achten deed. De haar is met die. Zij aber weer verlegen over den groß en wundern, wat die te bedienen houdt. De engel aber zei te haar, Marie, fürcht die nicht, du hast bij Gott Gnade gefangen. En zei mal, du wirst een kind dragen en wirst een Sohn ter Welt brengen en sollst am Jesus nennen. Die wordt groot zijn en den Allerhechsten zijn Sohn genannt worden. En God de Haar wordt aan zijn vader doofd zijn troon geven. En hij wordt eeuwig over Israël koning zijn. Zijn koninkrijk wordt niemals een eng nemen. Marie vroeg den engel, wo zal dit worden? En ik zie een alleenstonend merkje.
De engel zei to er, de heilige geist, wat ever die komen,

Det är inte din mån. Då har du det vårhet gered. De fru säger till ham här, jag säger att du en profet bärst. Onze vorders haben op deze borg aangebet, en de jude zeigen, Jeruzalem is de stad voor een aanbeden zal. Jezus zei toe er, vru, je leef me. De tijd komt dat je den vorder niet op deze borg ook niet aan Jeruzalem aanbeden worden. Je Samariter weten niet wat je aanbeden. Wie weten wat we aanbeden? Dan dat heil komt van de juden. Ober de tijd komt en erst nu al, dat die wordt half je aanbeden den vader am geist aan een waarheid aanbeden worden. Dan de zo'n aanbeden ziek de vader. God is geist en die am aanbeden moeten am geist en een waarheid aanbeden. De vrouw zei te am, ik weet dat de Messias komt, die de Christus heet. Want die komen wordt, die wordt ons alles duidelijk maken. Jezus zei te er, ik die met die reed, zie de Messias. En daarover kwamen ze in de jinger, en die wonderde zich dat hij met een vrouw reed, maar keine zeed, wat ziekst u, of waarom reedst u met haar? De vrouw leed er een woord kruk stonen, en ging in de stad en zei tot de mensen, komt, en zeid een man die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Kon dit de Christus zijn? Daar gingen ze uit de stad eruit en kwamen naar Jezus. En twasje zeiden de jinger te hem, meester, aat toch. Hij aber zei te aan, ik heb wat te eten, wo je nischt van weten. Daar zeiden de jinger einer te anderen, haft am irgendwer wat te eten gebracht? Jezus zei te aan, mijn eten is dat ik dem zien willen dou, die mij geschikt haft, en zijn werk verrechten dou. Zei je niet dat zijn nog 4 monat wat die eis komt? Aber ik zei je, merkte mal de ogen open, kijk nur de arend. De as riep en reed om arenden. En wer de inbrengt, krijgt loon en sammelt vrucht voor dat eeuwige leven, zodat die de zijt en die de arend, zich taubvrijen kennen. Dan hier is de spruch woor, einer zijt en de andere arend. Ik schek je dat te arenden, wofür je niet je arbeid houden, anderen hebben de arbeid gedonen en je zijn in haar arbeid in je komen. En veel Samariter en de stad geleefden aan arm, wil de vrouw te aanzien, hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. En als de Samariter dan naar arm kwamen, prachten ze arm dat hij bij aan blijven zal, en hij blijft door 2 deur. En als hij te aanreed, leefden nog veel meer aan arm. Daar zeiden ze tot de vrouw, nu leef ik niet meer bloos weer in dat wat u ons zegt. We hebben nu zelfs gehoord. En wie weten dat dit werkelijk Christus de wereld er heiland is. Om 2 uur verleed Jezus door en ging naar Galilea. Dan Jezus zei zelfs dat een profeet niet in zijn eigen land zei je het woord. En als hij naar Galilea kwam, nemen de Galilea hem op. Dan ze werden ook in Jeruzalem op een vast gewaast en houden je zijnen wat hij door alles gedaan had. Jezus kwam dan verder naar Kana in Galilea, waar hij dat water te wien gemerkt had. En daar weer een regeringsbeamte van Capernaum, die een kranken zien had. Als die hier dat Jezus van Judea naar Galilea gekomen weer, ging de haan en prachet aan te komen en zijn zien te heilen. Dan hij zei, die weer dood is krank. Dan zei Jezus te hem, want die mensen niet tekens en wonder zijn, en wil je immer niet leven. De regeringsbeamte zei te hem haar, kom, eer mijn kind stooft. Jezus zei te hem, God trek dien zijn woord leven. De mensen geleefd wat Jezus zei, en muik zich op een waag. En als hij op een trekwaag via, kwam hem zijn deine entjegen en zei te hem, dien zijn leeft. Dan vroeg hij aan om wonetijd, dat met hem weer beter geworden. En ze zeiden, gisteren klok 1 uur middag verleid hem dat feiba. Dan zacht de vader dat het kracht de tijd gewaast wie als Jezus te hem gezegd had, dien zijn leeft. En hij zelfs, ook zijn ganse familie, kwamen te geloven. Dit weer nu dat tweede teken dat Jezus deed, als hij van Judea naar Galilea gekomen weer. Als dit eeuwen weer houden de Juden een vast, en Jezus ging ook naar Jeruzalem. Nu is door in Jeruzalem dicht bij Schoopspoort een water dat in Aramäisch Bethesda genaamd wordt, om dat water zijn 5 gedaagde verleven.
Hier lagen een schoof krank,

als ek jou gedonen haar. Ek sei jou gans op ernst, en knaagt as nicht rate aus in haar, en die door je schekt as nicht rate aus die am je schekt haft. Wann je dit nu weten, dat sei je zeilig, wann je dat ook tonen. Ek red nicht van jou alle, ek weet wem ek gewählt hab, aber dat moet so erom kommen als die Schrift sagt, die mijn broodart klinkt op mij met de feit. Ik zei je dat nu, eer dat passiert, dat je, wanneer dat is passiert, je leven dat ik dit zie. Ik zei je de waarheid, wer immer irgendwem opneemt, den ik schakt, die neemt mij op. En wer immer mij opneemt, neemt den op, die mij geschakt heeft. Als Jezus dit gezegd had, wie hij am geest bedrekt en zei, ik zei je de waarheid, einer van jou wordt mij werkelijk verroden. Dan kijkten de jongen zich ongeveer aan en wonderden van wem hij reed. Einer van aan, de jongen den Jezus goed weer, zat het nächste toe Jezus. Den plinkt Simon Peter toe en zei hij zal aan vroegen wem hij meent. Hij leent zich terug aan Jezus aan en vroeg aan van wem hij reed. Jezus zei dat is die dem ik dat en je dokte biedt geef. En hij dukt en biedt aan en geeft Simon zien en zien Judas Ischario dat. En als Judas dat biedt brood neem, voer de zoltoon en armen aan. Dan zegt Jezus te arm, wat je doen west, dat doe bood. Maar door om des wist keine, waarom Jezus dat te arm zegt. Wil Judas, de jeltoos hou, dacht en eindje dat Jezus te arm zegt, hij zal gonen en kijken wat ze hem vast brokten. Oder, dat hij wat van de armen geven zal. Zobald als Judas dat brood genomen had, ging hij eruit, en dat weer nacht. Als hij is waag weer, zegt Jezus, nu is de menschen zijn verheerlijkt, en God is derg arm verheerlijkt. Wanneer God derg arm verheerlijkt worden is, dan wordt God arm doorver ook zijn heerlijkheid schenken, en wordt arm voort verheerlijken. Lieve kinder, ik zie allemaal een kort stootje bij u. Je worden nu mij zeken, en zoals ik tot de Juden zei, zei ik ook tot u, wo ik heen ga, kan je niet heen komen. Ik geef u een nieuw gebod. Je zal u een ander goed zenden. Jun leef tot een ander zal zo groot zenden, als mijn leef tot u weer. Wanneer je u een ander goed zendt, wordt allemaal zenden dat je mijn jongen zendt. Dan vroeg Simon Peter aan haar, wo jijst u heen? Jezus zei te hem, wo ik heen ga, kan je mij nu niet hieraan komen. Aber nu her, waar je ook heen komen. Peter zei te hem haar, waarom kan ik nu niet met die met komen? Ik zie reed, mijn leven voor die te loten. Jezus zei te hem, wirst u den leven aan mijn het halven geven? Ik zei die de waarheid, en je de hoon krijgen wordt, wirst u dat al dreimal verstreden hebben, dat u mij kan. Laat je niet het hoort beanruien, je leeft aan God en je leeft aan mij. En mijn vader zijn huis zijn veel woningen. Wanneer dat niet zo weer, word ik dat je te je gezegd hebben. Ik ga heen je door een stede rijden te maken. En wanneer ik heen ga een stede voor je rijden te maken, waar ik terugkomen en je door haar nemen, dat je ook door zijn voor ik zie. En je weet waar ik heen ga. En je weet ook den waar ik door heen. Thomas zei te hem haar, wie weten nicht, wo die Hahn jeist, en wo kan wie den Waag weten? Jezus zei te hem, ik zie die Waag, die Waarheid en dat Leven. Keiner kämpft nun Vater bieder durch mij. Wanneer je mij gekannt houden, wordt je mijn Vater ook gekannt haben. Van nu aan kan je hem, en haben hem je seinen. Philip zei te hem, haar, wies ons den Vater, da zijn we tevreden. Jezus zei te hem, ik zie nu al zo lang bij u, en du kanst mij niet, Philip. Wer mij gezeinen haft, haft ook den Vader gezeinen. Wo kanst du dan nog zijn, wies ons den Vader? Leefst du niet dat ik am Vader zie en dat de Vader aan mij is? De weer die ik red, red ik niet van mijzelf. De Vader ober, die aan mij woont, deit de woorden. Leeft mij dat van ik zei dat ik am Vader zie en dat de Vader aan mij is? En wanneer zest nicht, dan leeft door hem halven, wil je de woorden zijn. Ik zei je de waarheid, wer aan mij leeft, wordt de woorden ook doen die ik doe, en wordt nog grater als deze doen, dan ik ga naar mijn Vader. En wat je aan mijn nomen beden worden, dat wil ik doen, dat de Vader dich den zeen geëerd wordt. Wat je aan mijn nomen beden worden, wil ik doen.

Helium to predigen. Dat ze tem geloven komen. En God, die dat hoort kan, geef aan den Heiligen Geist, groot zo als ons, en bewijst daarmee dat hij aan aangenomen houdt. En muur geen onderscheid tussen ons en aan, en reinigt aan dat hoort, ook dat hem geloven. Waarom proef je God door dich te verzekeren, dat je de jinger en joch op hem je nek laaien, dat weder wie nog onze vaders hebben kunnen dreuren? Dan wie geloven dat wie durch den Herrn Jesus Christus in de genood zelig worden, groot zoals zij. Dan wordt de ganze Versammlung stel en horchten als Barnabas en Paul vertalden, wo veel wunder en tekens Gott durch aanmaken heiden gedoenen houdt. En als die eerst stel worden, zegt Jacob, Mana, lieve breder, horcht nu mij. Simon haft ons groot vertaald, wo Gott eerstens daarom bezorgt wie uit de heidenen volk voor zijn nomen te gewinnen. En met dit stemt dat wat de profeet gezegd heeft. Zo als geschreven staat. Want dit eerst geworden is, waar ik waarder komen en doof zijn, taup je vallend huis waarder opbuien. Dat vervallende wraak, waar ik opbuien en waarder herstellen. Dat al die eeuwige mensen den haren zeker mochten. Ze goor al die heiden, die nu mijn nomen genaamd worden, zegt de haar, die al dit deed, die van eeuwigheid wist wat hij doen wordt. Daarom word ik zeggen, wie zullen dat voor de heiden niet schwor maken, want die zich te God bekeren. Maar dat we aanschrijven, dat ze van alles zelf waag blijven, dat der jetzen dienst veranderenigd is, en van hoererie, en niet vlees eten van vee dat afgewaardigd, en niet uitgeblad is. Dan Moses haf van lang her en alle steden die gehoud, die aan predigden, en dat ze alles arbeid en ihre scholen vergelezen worden. Dan werden de apostel en de eldesten en de ganse gemeent door met en verstonen dat ze van ihre ene mannen wem wilden met Paul en Barnabas taup naar Antiochien te schicken. Ze wilden Judas, Barsabas genannt, en Silas, twee verste mannen unsere Breider. Dit is de brief, den ze schreven. Wie de apostelen en eldesten, jene breider, aan de breider uit de heiden en Antiochien, Syrien en Cilicien, een groos aan jou. Wil wie je heet hebben dat van de onzeje, die we niet geschekt houden, en je gekomen zijn en je erje viert, en jene zeilen belastigd hebben, en je zaaien dat je je moeten besnieden loten, en dat je zaad holen moeten, hab wie dort voor God en je zenen toop te komen en mannen te welen, met onze leven breder Barnabas en Paul toop hand te schakken. Mannen die voor onze Herren Jezus Christus in de nomen erleven op spel gezet hebben. Daarom hab wie Judas en Silas geschakt, die je dort met wie het besteed geworden wat wie geschreven hebben. Dan de Heilige Geist en wie zagen dort voor God en je keine geratere last op te leien als dit wat er nodig is. Dat je van alles waag blijven, dat der jetzendienst veranreinigd is, en van hoererie, en nicht dat vlees eten van afgeweidet vee, en nicht bloed drinken. Want je door van waag blijven worden, doe je goed. We wensen je al het beste. Als deze mannen dan gescheckt worden, kamen die naar Antiochien, en roepten dat volk toop en geven aan den brief. Als ze den geleest houden, vrijden ze zich tot den ermutigenden troost, den de veranhoud. Judas en Silas zelfs, die ook profeten waren, spreken de broeder veel ermutigende weer toe, woordat ze gestoord worden. En als ze daar eerst een tijd lang gewaast waren, gingen ze aan vrede en treg en brachten de broeder er een groot nood die aangeschakt houden. Silas hebben geleefd, dat wordt goed zijn wanneer hij nog doorbleef. Paul en Barnabas bleven ook nog in Antiochien, waar zij en vele anderen leerden en den Herrn zijn woord predigden. Dan om een paar deur zei Paul te Barnabas, wel we nu teruggaan en in al die steden waar we den Herrn zijn woord gepredigd hebben, de breider bezeken en zijn woord aan jij. Barnabas bleef erop stonen dat ze Johannes en Marcus metnemen willen. Paul bleef erop stonen dat ze nicht wie metnemen willen die aan Verheer en Pamphylia verloten houdt en nicht wie metgekomen wieder te arbeiten. Ze worden zich zo oneenig dat ze jeder ihren Weg gingen. En Barnabas neemt Markus met.
and the

Nutsipern, aber Paul will sich Silas und verleiht auch. Und die Brüder wünschten an den Haaren seine Gnade. Er ging durch Syrien und Cilicien und stärkt die Gemeinden. Er kam nach Derbe und dann nach Lystra. Da wohnt ein Jünger, der heißt Timotheus. Seine Mutter wie eine gelebende Jütsche, aber sein Vater wie ein Griech. Die Brüder in Lystra und Ikonien hauten gudet von ihm zu reden. Paul will ihn auf seine Reise mitnehmen. Er beschneit ihn die Juden erhalten halven. Dann in der Gegend wussten sie alle, dass sein Vater ein Griech war. Und als sie durch die Städte reisten, teilten sie an dort mit, was die Apostel und Ältesten in Jerusalem beschlossen hatten. Dadurch wurden die Gemeinden am Glauben gestärkt und ihre Zahl mehrt sich alle Tage. Sie reisten dann durch Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist dort nicht zuließ, das Wort in Asien zu predigen. Als sie in Bad Misien kamen, versuchten sie durch Bethynien zu reisen, aber Jesus sein Geist ließ dort nicht zu. Und so reisten sie bei Misien vorbei und kamen nach Troas. Dann die Nacht haut Paul eine Verstallung, dort ein Mann von Mazedonien betend vor am Stund und sagt, komm eben nur Mazedonien und halb uns. Als sie diese Verstallung nicht gesehen hat, versucht er fort nach Mazedonien zu kommen, dann wir nehmen an, dass die Herr uns dorthin geraubt hat, das Evangelium zu predigen. Dann fuhr wir von Troas los und fuhren gleich eben nach Samothrazien und kamen nächsten Tag nach Nikopolis. Und von dort nach Philippi, eine römische Kolonie, und der Gegend ein von der festen Städte in Mazedonien. Und da blieb wir mehrere Dörr. Am Sabbat ging wir bitter Staudsput am Water, wo der gewöhnliche Bet war. Da sahen wir uns Stuhl und reden mit den Frühes, die sich da versammelten. Eine Früh, die da horchen, die wir Lydia, ein gottesfürchtet Frühmensch von Thyatira, der mit rot bleibet Zeug handelt. Der mögte haar das Hort ob, dass sie darauf achten, die dort Paul seht. Als sie in ihrer Familie wären gedeibt worden, lud sie uns an, am Hus zu kommen und seht, weil je mich da verholen, dass ich zum Glauben am Haaren gekommen sie, dann kommt und blieft in mein Hus. Und sie bemusst uns. Einen Tag, als wir nur den Platz gingen, zu beten, traf wir einen Sklaven Frühmensch, der ein Wahrsagergeist hat, und ihren Haaren, der ihr Wahrsagen fehl anbracht. Dit Frühmensch kam Paul an uns heran und schrie, diese Männer sind den allerhöchsten Gott seine Diener, die uns sagen, wo wir können selig werden. Dit deed sie einen Tag nach dem anderen, was Paul dort eben so verdrisslich war, dass er sich umdreht und zu den Geist sieht, ich gebet die an Jesus Christus seine Nomen, ut er errüte kommen. Und plötzlich verleiht die Geist er. Ob aus ihre Haaren sagen, dass ihre Hoffnung auf ihr Wenst wach wir, nehmen sie Paul und Silas und schlappten die auf dem Marktplatz für ihr Recht. Die brachten die für ihre Friedensrechte und sehen, dit sind jüdische Männer und bringen unsere Staud im Abruhr. Und was sie lehren, können wir nicht annehmen, auch nicht mitmerken, weil wir Römer sind. Das Volk rät sich ab, jenen anzugehen, und die Rechter befohlen an die Kleider vom Lief zu rieten und an zu verheben. Und als sie an Gott verklappt hauten, schmähten sie an ein Gefängnis und befohlen den Wachmeister, an dort sicher zu holen. Und die, weil am dort befohlen wir, stoppte am bannersten Gefängnis und schlug an der Feit am Klotzen an. Aber mitten in der Nacht beten Paulus und Silas und sungen Lieder, Gott zu loben, und die andere Faust genommene Hirden dort. Und plötzlich kam dort ein großes Erdbeben, dort das Gefängnis mit ab dem Grund fortschattert. Plötzlich sprungen alle deren ab und allem fallen die Ketten auf. Der Gefängniswächter wirkt ab. Und als er sagt, dass alle Gefängnis deren ab wären, greift ihn um Schwert und will sich tot machen. Dann he doch die Faust genommen wurden alle ausgeräte sein. Paul oberschrieg mit vollem Hals, do die keinen Schaden an. Wir sind alle hier. Dann lädt er sich ein Licht bringen an Randen nennen und voll Paul und Silas zitternd aus Angst vor der Feit. Er bracht an Rüt und sagt, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich selig war? Sie sagten zu ihm, ich lebe an den Herren Jesus Christus, da warst du und deine Familie selig.
dan predigden zij den Haren zijn woord, to arm ook al de zinje en zijn huis. En krijgt dan de nacht, was hij aan de streamen af, en voert door, leidt hij en zijn familie zich diepen. En hij neemt aan bij zich hem huizen en zou dan eten ver. En hij vrijt zich dat hij met zijn ganse familie weer te geloven aan God gekomen. En als het eerst dag weer, schekten de vredensrechter Stoutsdener den wachter te zijn, dat hij de mannen zal gonen loten. Dan zei de gevangeniswachter te Paul, de vredensrechter heeft woord geschekt, dat du en Silas vrije loten zijn. God en vreden. Paul bezeten aan, zij hebben ons onschuldige Rijmer öffentlich verheift en ingestopt, en rekenen ons nu om geheimen los te worden? Op keinen weg. Nu loot aan zelfs komen en ons hier eruit leiden. En de Stoutsdener zee den vredensrechter dat, en als zij heerden dat Paul en Silas Rijmer waren, wordt aan angst. Dan kämen zij en prachten aan eruit te komen, en bouwden aan er Stout te verloten. Dan gingen zij uit hem gevangenis eruit en gingen bij Lydia hem huizen aan. En als zij de breide zijnen en motorjes verhoeven houden, verleten zij. Als zij op hun reis door Amphipolis en Apollonia waren, kwamen zij naar Thessalonich, door wie in de Judenschool. En zo als Paul dat gewaand weer ging hij bij aan en reed met aan drie sabbaten uit de schrift. Hij leed aan de schrift uit en merk aan dat kloor dat Jezus lieden en van dood opstonden moest. En hij zei dan dat des Jezus, den hij aan predigt, de Christus weer. En waar je van aan geleefden, en je zaalde zich te Paulen en Silas. En zo ook een grote schoof Gottesverche Griechen, en veel van de vernemste vroegers. Aber de stierkopje Juden werden aufjenstig en holden zich een ramdriefschut gezindeltaub, en brachten de stout hem oproer, en sammelden zich voor Jasons in huis, en verzochten aan een ruut te kriegen. En ver hem volk te brengen. Aber als ze die niet vongen, slaapte ze Jason en nog welke andere breider ver de staatsverstonen en schreeuwen, deze die over de ganse welt trubbel gemerkt hebben, zijn ook naar ons gekomen, en Jason heeft die bij zich opgenomen. Deze handelen alle tegen den keizer, zijn gezaad, en zeien, door is een andere koning, den ze Jezus nannen. Als dat volk en de staatsverstonen dat heerden, jevert onje aan en grote tergen onder. En als Jason eerst voor aan goed gezegd houd, leidde ze aan waar gonen. Dan schekten de breider Paulen en Silas dan voert de nacht naar Berea. Als ze doorhaan kamen, gingen ze in de Judenscholen aan. De mensen door weer een aanstendje als die in Thessalonich, die nemen dat woord ganz wellig op en forschten alle dag in de schrift om te zijnen of dat zo weer als ze zeden. En daar kwamen veel Juden te geloven, en zo ook veel vernemen Griechische vroegers en mannen. Als de Juden in Thessalonich hielden dat Paul dat Godeswoord ook in Berea predigt, kwamen ze ook doorhaan dat volk op te regen. De breder schekten Paul en dan voert weg met al meer te gonen, aber Silas en Timotheus bleven in Berea. De mannen die met Paul en Toop gingen brachten aan bod Athene, en gingen dan terug Silas en Timotheus te zijn, dat ze zo schwind als mogelijk ook aankomen zullen. Während Paul en Athene nu aanluurt, reed zijn geest zich ernaam op als hij zag waar de stout vol aufjetter weer, en reed dan in ere scholen to de Juden en de Gottesverche Griechen en ook to allem die hij alle dag op een marktplaats traf. Dan merken zich ook een van die epicurische en stoïcische filosofen even her met aan te strijden. Eindje zeiden ook, wat wel des blauwe moots ons zeien. Eindje zeiden, dat zit zoals van hij ons nieuwe jetter ver te stalen heeft. Dat zeiden ze wil hij aan dat evangelium van Jezus predigt en zei dat de doden opstonden worden. Dan nemen ze Paulen en brachten hem op een gerechtsplaats en vroegen hem of zij ook weten kunnen wat deze nieuwe leer weer van die hij reed. Dan wie heren wordt gans veranderd van die, daarom wel wie hier weten wat dat meent. Dan al die Athener en de uitlander die daar waren, doen nus leven als van nieuwe dingen reden, oder wat niet heren. Dan stond Paul midden op een gerechtsplaats op en zei, je mannen van Athene,
Ik zei dat je nu alle zieden haan zeer religieus zijn aan de gert afverichten. Dan als ik hier aan ging en mij de steden bezag wo je aanbeden, zag ik een altaar op dem je schreven stond, tot den onbekaunden God. Nu mag ik je met den God bekaunt, den je aanbeden en aber nicht kanen. De God die de welt en alles wat er binnen is geschaffen haft, is haar over hemel en eed en woont niet in tempels die met de hang gebuurd zijn. En hij wordt ook niet van mensen hang bediend als van hem erin wat veelt, dan hij zelfs geeft alle mensen leven en odem en al het andere. En hij heeft dat zo geschaffen dat alle velken op de eed van een mens stammen en over de ganse welt wonen zullen en heeft er de tijd gezet en bestemd waar ze wonen zullen. Dit deed hij doorop dat ze nu aan zeker zullen en aan womijlijk während ze om zich grepen veilden en vongen. En hij is werkelijk van ons allen niet wiet af. Dan dat we leven, ons bewegen en überhaupt door zijn, is alles en aan. Zoals eenje van jene dichter gezegd hebben, wie zijn ook zijn kinder. Wann wie van God stammen, zullen we ook niet denken dat de Godheid met gold, zilver en steenbeelden te vergelijken is, die durch Menschen kunst en gedanken gebuurd zijn. God heeft de tijd zwoerst over zijnen, als ze hem niet kenden, nu aber je bidt hij alle mensen aller wegen zich te bekeren. Dan hij heeft een dag bestemd aan den hij de welt met gerechtigheid rechten wil, durch een man den hij daartoe gewählt heeft. En dat heeft hij doordurch zeker gesteld dat hij hem van dood opwürgt. Als sie doch von hier, denn dort die Todes abgeschlungen wurden, hauten einige ihren Spott dort Eva, andere aber sehen, wie wollen die noch mehrmal davon reden hören. Und so ging Paul von an weg. Da werden aber doch welche Männer, die am Anhangen und zum Glauben kämen. Einer von denen wir Dionysius, einer aus dem Gerechtsrat, auch Damaris, eine Frau, und auch manche andere. Nu dit verleid Paul Athen en keem naar Korinth. Daar traf hij Aquila, een Jood van Pontus, die kort met zijn vrouw Priscilla Taub van Italië komen weer, wil Claudius de Juden van Rome weggeschickt houd. En daar keem Paul aan. En wil hij, zoals als die ook, een zeltmerker weer, bleef hij door een arbeid met aan Taub. En om Sabbat ging hij immer in ihre Scholen en proefde Juden ook de Griechen te bereden. Als Silas en Timotheus van Mazedonien gekomen waren, vond Paul aan zich ganz en goor hand te geven de Juden dat te bewijzen dat Jezus de Christus is. Aber als ze jegen aan waren en lasterden, schedderde hij zich den stof van de kleider en zei, jun bloed wordt over jou en jene kinder komen. Ik zie rein en go van nu aan naar de heiden. Dan ging Paul van door weg en ging bij Titius, Justus en een Gottesvarchen man am huizen in, dat voert dat nächste aan de school stond. Crispus, de schoolverstoner, en zijn ganze familie geleefden aan den haren. En veel van de Korinther, als zij hierden, geleefden en leidden zich diepen. Eine nacht zei de haar te Paul en een gezegd, Vercht die nicht. Hol aan te predien en lood die nicht stel mögen. Dan ik zie met die. En da zal ze keiner wagen die schoden aan te donen, dan ik heb veel mensen in deze stad. Dan bleef hij door 18 monat en leed aan dat Gottes woord. Als Gallio, landesverwalter Eva Achaia weer, stonden de Juden zich taub en brachten Paul voor je recht en zeiden, Dis man bereidt de mensen God op een oort aan te beden, degene dat je zaad is. Als Paul je rood reed weer te reden, zegt Galio to de Juden, Leve Juden, was ik dat om een grote aanrecht of verbreken handelt, word ik wel eens zijn naar je te horen. Maar was ik dat om een strijdvraag over weerd en noemens en je eigen je zaad handelt, dan weet je zelfs daarmee. Dan ik wil even zo'n ding niet rechter zijn. En hij juich aan uit het rechthuis. Dan kregen al die Grieken Sosthenes den schoolverstoner te holen en verheefden aan voor hem rechterstool. Aber Gallio mocht zich nog eruit. Paul bleef dan nog een langere tijd in Korinth. Dan aber verleed hij de breider
en segelt med Priscilla en I kvelda taup even hos Syrien. En Ken Kreier leit hei sig til hår aufschniden, dan hei hau den verspreken gemerkt. En hei kem no Ephesus en leit de door. Hei overgink en a schoel en en en red met de juden. Ze bouden am dan dat hei nog länger bi en blieven soll. Hei overgink doorop nicht en, aber neem aufscheid van aan en seet ek mat unbedingt in Jerusalem op'n fast zennen. Aber ek wo van Gott dazu wel wat er terugkomen. En hij kwam naar Caesarea en reist de gemeente en reist af naar Antiochien. Hij bleef door dan een tijd lang en reist dan weer en ging door het Galatische land van ene stad naar de andere en zo ook door Frigien en stookt al de jongen. En tussen weer Apollos en Jud van Alexander naar Ephesus gekomen. Dat weer een gelijfje redener die met de schrift goed bekend weer. Dis maun wie ewer den Haaren sin waag rechtig beleerd worden, en reed en leerd met grote begeistering vom Haaren, wan hij ook maar bloos met je haun sin depen bekannt wie. Dis er von ganz free aun en a scholen to predien. Aus Priscilla en a quelle am Heerden nemen ze am bisekken en en leden am Gott sin waag nog grintelje uit. Aus Apollos no Achaia reizen wol, schreven de breide haan en ermonden de jenge dat ze am opnemen zullen. En als hij haan keem, halp hij de zeer veel die der genotum geloven gekomen weeren. En hij mocht de juden dat ver alle mensen uit de schrift kloor dat Jezus de Christus is. Als Apollos en Korinth via, reist Paul der de andere huuglander en keem naar Ephesus. Daar traf hij waaltje jenge en vroeg aan, kreeg je den Heiligen Geist als je te geloven kamen? Ze zeiden, nee, we hebben nog niemals gehoord dat du een Heilige Geist is. Dan zeiden hij toe aan, waarop word je dan gedoopt? Ze zeiden, op je hand zijn gedoopt. Paul zeide, je hand zijn gedoopt, weer en diepen doorop dat ze zich bekeren zullen. Daarmee zeiden hij tot de mensen dat ze aan den leven zullen die nu aankomen worden. Dat is aan Jezus Christus. Als ze dat hielden, lieten ze zich in den Haren Jezus in de nomen diepen. En als Paul aan de hang opgelegd had, kwam de Heilige Geest even aan en ze reden in tongen en prophezeiden. Ze werden alle taub 12 maanden. Hij ging op een scholen in en preed 3 maanden vrij eruit en leed en reed dringend met aan van Gottesrijk. Maar als welke zich verhoorden en geleven wollen, en voor het volk slaagt het even den waag reden deden, verleidt Paul aan en neemt de jinge met zich en reed alle dag toe aan en Tyrannus in de schoel. En dit hield 2 jaar aan, zodat alle die in Azië woonden, den haren zijn woord hierden, beid de Juden ook de Grieken. God deed derg Paul een buiten gewenelje wonder, zodat waren ze schneppeldeker en schaaldeker die Paul gebrukt houd, nu de kranken brachten, worden die gezond en die beze geister verleten aan. Einige juden die aram gingen en beze geister uitdreven, proefden ook den haren Jezus die nomen even die te brokken, die door beze geister houden en zeiden, wie beschweren u bij den Jezus den Paul predigt. Dat waren den hohen priester Skeva zijn 7 zeens die dat deden. De beze geist zeid toe aan, Jezus kan ik, en ik weet wer Paul is, maar wer zij je? En de mens en den de beze geist weer sprong op aan en op, en kreeg aan alle oonje, zodat zij nuchtig en bloedrig uit hem huis vloeren. Als de Juden en Grieken die in Ephesus woonden, dit te heren kregen, en wij keem aan alle ervaring. En den haren Jezus zien nomen, wordt zij een huur geholen. Dan kamen ook vele die hem geloven gekomen waren en bekenden en kamen door met vandaag wat ze gedreven houden. En vele die zich met zauberkracht afgejeefd houden, brachten er het zauberbeker toop en verbranden die voor allem te zijn en rekenden uit dat die 50.000 aan geld werd waren. Op deze weg verspreidde het woord zich wijd en neemde de eeuwenhand. Als dit alle geworden weer, neemt Paul zich am juist ver, naar Macedonië en Achaia te gaan, en dan naar Jeruzalem te reizen, en zeid, wanneer ik daar eerst je was zie, moet ik ook nog zijn naar Rome te komen.
En zo schekt hij Timotheus en Erastus twee van zijn Denen en Macedoniën in, aber hij zelfs bleef nog een tijd lang in Azië. Ongeveer om die tijd geeft het een grote opreiging over den weg. Daar werd Demetrius, dezelfde schmet, de meer kleine, zelvene, die Anna-tempeltjes, en bracht de hand op bij de grote gewenst aan. Hij roept de taub en ook de arbeider, die een ähnliche beschaafding houden en zeid, lieve mannen, je weten dat wij durch deze handel een goede eindom hebben. Dan hier en zei je dat het niet bloos in Ephesus, aber Faust en ganz Azien is, dat dis Paul de mensen overreedt dat ze auffallen. Hij zegt, mensen heng kennen keinen Gott mögen. Daarom is niet bloos des handel en je voor in de grond te gonen, aber dat sogar de grote Jettin Diana, er Tempel, wordt veracht worden, en dat ze er aanzienen verlieren wordt. De alle man in Azien en de ganze welt aanbeden deit. En als ze dit hierden, reed zich en allem de wut, en ze schreeuwen, groot is Ephesus ere Diana. Zo wie en de ganse stout en dergen ander, en als de Gaius en Aristarchus uit Macedonien Paul zijn metreizende Faustje nomen houden, morgen ze alle tegelijk am theater nemen. Als Paul dan voor de mensen gaan wil, leidde ze de jinge dat niet toe. Ook een van de verste in Azië, Paul zijn goede vriend, schekt den haan en leidt naam zijn dat hij zich niet zal am theater zijn laten. Einige mensen schreeuwen eenerlei en de andere wat andere. De topje komen weer in zo'n weerwoord, dat de meesten niet wisten waarom ze daar waren. En ze trokken Alexander, den de Juden vergeschoven houden, uit een volk eruit. Alexander proefde dat volk door zijn handbeweging stel te maken en wil zich verteidigen. Aber als ze antwoorden dat hij een Jood weer, schreeuwen ze alle tegelijk 2 stunden eind. Groot is de Ephesus ere Diana. Als de stoutskanzler dat volk ihr stel houdt, zegt hij, je mannen van Ephesus, wo is een mens die doch nicht weet dat de stout Ephesus de tempelwachter van de grote Jettin Diana is, en ook even de figuur die vom Himmel fall. En wil, door nicht jegen te reden is, zul je stel zennen en nischt anbedachtet doen. Dan je hebben deze mensen hergebracht, die nicht Tempelreiber, ook nicht Lasterer ewe jene Jettin sind. Wann dann nu Demetrius en de Handarbeiter, die op seine Sied sind, ne klagt jene am haben, dat je recht is door, en door sind ook rechter, lot sich door unjeren ander verkleuren. Wann je noch irgendwout andert abzubringen haben, dat mot dann en ne ordentliche Volksversammlung geschlicht worden. Dann wie sind denn je vor, dat wie wir in den verdörrschen Oproer kennen verklärt worden, dann durch keine Sache fair, womit wir uns vor diesen Oproer entschuldigen können. Und als sie dit gesagt haben, leidt hij de Versammlung gonen. Und als die Oproer eben wie roept Paul de Jinge nosig, sprüch ein Motto, ein Segend an, und geef sich op een reis naar Macedonien. Und als sie durch diese Länder gereist wie an andor met veel wie het Motto gesprochen houd, kam hij naar Griechenland en bleef door 3 Monate. Als de Juden am Anfang not te stonen, jedoch dass hij reed weer naar Syrien te reizen, ward hij zich einig, terug naar Macedonien te gonen. En met am naar Azien reisden, Sopater van Berea, Aristarchus en Secundus van Thessalonich, Gaius en Timotheus van Derbe, en Tychicus en Trophimus van Azien. Deze mannen gingen voorop en luurden naar ons en Troas. Aber wie zeilden voort naar Oosteren en kamen om 5 dagen bij aan en Troas aan, waar we 7 dagen bleven. Als de jinge den eerste dag aan een werk toepje komen weeren, dat brood te breken, en wil Paul de nächste dag reken wieder te reizen, reed hij wat midden in de nacht. Daar waren veel lampen in de bovenstof, waar ze topje komen weeren. En Eutychus, een jonge man, zat in venster en wil Paul zo lang reed, wie hij Faust ingeslopen. En während hij zijn Faust schleep, valt hij van 3e stok erop en wordt dood opgehoven. Paul ging erop en leed zich op den mannen op en voet hem om.
en zeid ze zullen geen jammereren aanstalen dan zijn zeil weer nog en aan. Dan jink hij waar dat trekken op, bruik dat brood en oud. En als ze je reed houdt, wat dat Samarius dag wordt, jink hij weer. De mensen nemen den jongen man naar huis en dat weer voor aan een grote troost. We gingen voorop naar Schep en voeren naar Azos om Paul door en op te nemen, zoals hij dat besteld had, dan hij weer door te voet gaan gegaan. Als we aan mijn Azos treffen, nemen we aan met en kamen wat met de Leni. Dan zeilen we vandoor weg en kamen next een dag wat Kios en dan den dag doorop voeren we even Samos en bleven in Trogelion. En kamen dan de nächste dag nomen leid. Dan Paul houdt zich vergenomen bij Ephesus voorbij te voeren, dat hij niet nog in Azië tijd toebrengen moest. Dan hij spoot zich daarop, wanneer het meelig weer, te Pfingsten in Jeruzalem te zenden. Aber van me leid, schickt hij naar Ephesus en leidt de ältesten van de gemeente vorderen. Als de hand kamen, zegt hij toe aan, je weten wo ik vom eerste dag aan bij u in Azië immer geleefd heb, en wo ik den haren en alle deemoed en je veel tronen gedeind heb. Wann ik van de Juden, die mij nachstonden, ook zeer op een proef gesteld word. En je weten ook dat ik bij een predien nus teruggeholen heb, dat u tom nutzen komen kon. Ik heb u in een verzamelingen geleerd en zie ook van een huis naar anderen gegaan. Ik heb beide Juden en Grieken, dat woorden en feeën holen dat ze zich te God bekeren en aan onze Heren Jezus geleven zullen. En nu ga ik van Geest gedreven naar Jeruzalem en weet niet wat door met mij passeren wordt. Ik weet bloos dat de Heilige Geest mij warnt dat ik in alle steden door met rekenen kan dat ik voor lieden matten en vast genomen worden. Maar dat boudert mij alle niet en mij is mijn eigen leven ook niet te dir. Om mijn weg met vrede te eng te ranen en den dienst te verrichten den de Heer Jezus mij opgelegd heeft. En dat is voor dat evangelium van God zijn genood en te stonen. En ik weet nu bestemd dat al je mank die ik dat Gottes Rijk gepredigd heb, je worden mij niet waar zijn. Daarom zeg ik u dat vandaar ganz klar dat ik aan keinem mens zijn bloed schuldig zie. Dan ik heb mij niet je schuut, je alles te zeggen wat God hem zijn houdt. Dan werkt over je zelfs en ook over de Heer, over die de Heilige Geest je als opzichter gesteld heeft, en hoort over God zijn gemeen te zenden, die hij zich met zijn eigen zin zijn bloed gekocht heeft. Ik weet dat wanneer ik eerst woord weg zenden, worden riet in de wild wank je komen, die de Heer niet verschonen worden. Daar worden ze gewoon van jene ene mensen een je opstonen die de waarheid verdraaien worden om aanhanger voor zich te krijgen. Daarom ziet waken en denkt eraan dat ik je alle 3 jaar dag en nacht met tronen vermoond heb. En nu even geef ik je aan God en zijn genoden woord dat je opbuien en met al die toop die je heiligd worden een oorvloed geven kan. Ik heb keinem zijn zelver, gold of de kleider verlangt. Je weet het zelfs dat deze mine hang mij dat ingebracht hebben wat ik van mijzelf brok en ook voor die met mij waren. En in allem wat ik deed, bewijs ik u dat we daarom zwaar arbeiden, de zwakke met helpen moesten. En daaraan denken dat Jezus zei, geven wir zeil je ons nemen. En als hij dit gezegd had, kneed hij zich met aan alle toop dool en beed. En ze hielden alle toop en voeten aan om en kosten aan. En wat aan om treurigsten muur, wie dat Paul gezegd had, dat ze aan niet meer zijn worden. En ze gingen met aan met num schep. Als we ons van aan losgereten houden en op een schep weeren, voer we lik even naar Kas. En de nächste dag naar Rodes. En van daar naar Patara. En wiel wie door een schep vongen dat naar Venetiën voer, stier wie een en en voeren haan. Als we Zyperen gezeinen houden, voer wie dat aan een ziedende kant voorbij en voeren naar Syriën en kemen naar Tyrus, en daar zal dat schep de woer afloden.
En als we door jenger vongen, bleef we door zeven deur. Die zeiden Paul durch den Geist, dat hij niet naar Jeruzalem gaan zal. Als onze tijd door even weer verleid we en jingen onze weg, en die kamen ons alle met frühes en kinge topen heraan, wat we uit de stad waren. En daar kneed we ons om even dol en beden. Als we van een ander afscheid genomen houden, stier we op een schap en ze gingen terug naar huis. We reisden van Tyrus wieder en kamen naar Ptolemaeus. En reisden de breider en bleven een dag bij aan. De nächsten dag verleid we, die we met Paul waren, en kamen naar Caesarea. En gingen door bij de evangelisten Philip am huizen aan, die een van de zeven weer. Die had vier onbevriede dagen dat die de goof houden te prophezeien. En als we door eerst meer door waren, kwam Agabus, een profeet van Judea, doorhaan. Die neemt Paul zijn gord van lief en bunk zich door met de hang en de feit en zeed, de Heilige Geest zegt, zo worden de Juden en Jeruzalem den eigendemen tot deze gord bingen en de heiden en de hang geven. Als we dat hier den praag had wie, ook de andere die door waren, dat hij niks zal naar Jeruzalem gaan. Dan zegt Paul, waarom heel je hier? En breken mij dat hoort. Ik zie reid mij niet maar in Jeruzalem bingen te laten, maar ook voor Jezus in de nomen te sterven. Maar als Paul zich niet even reden leid, leid wie aan tevreden en zeden, doe zo als de haar dat wel. En om een paar deur pakt wie toop en reisde naar Jeruzalem. Daar kamen welke jinge van Caesarea met, die brachten ons naar Minas in zijn huis, waar we blijven zullen. De man weer van Cyperen en weer door een van de eerste jinge. En als we naar Jeruzalem kamen, nemen de breiden ons met vreden op. De nächste dag ging Paul met ons alle toop naar Jeroen, waar al de ältesten ook aan kamen. En als Paul aan begreist houdt, vertaalt hij aan omstandig wat de haar der zijn ambt mank de heiden gedoen houdt. Als ze dat hierden, loofde ze den haren. Ze zeiden ober te arm, kijk hem op, broeder, hoeveel duizenden juden tom geloven gekomen zijn, die ober ewig van dat gezaad entstonen. Die als dat gezaagd worden, dat de juden, die maken heiden wonen, leest van Moses af te faulen, en aan gezaagd, dat ze ihre kingen niet zullen beschnieden, en zich ook niet meer naar ihren moden rechten. Wat dan nu? Dat volk moet zich unbedingt verzamelen, en die worden dat zeker heren, dat du hergekomen bist. Dan doen nu wat wie die zagen. We hebben hier vier mannen, die een verspreken op zich genomen hebben. Neem die en go met aan toop der ihre reinigingsceremonieën, en betoel de aankosten, dat ze zich kennen de hoor afschnieden laten. Dan worden alle mensen zeinen dat dat niet de waarheid is wat ze van die vertalen, maar dat du zelf zo leefst als dat je zaad verlangt. Over de heiden die ten geloven gekomen zijn, hebben we geschreven dat ze zich al nicht zo wat holen brokken, maar dat ze niet jetzen opfer, niet bloot en niet vlees van een aufgeweidet beest eten en zich niet met hoererie afgeven. De nächsten dag neemt Paul de mana en heiligt zich met aan taub. Dan ging hij am tempel aan en zeed aan wanneer ihre reinigingsdeur worden ewer zijn. En dat dan voor jeder einem wordt een opfer gebracht worden. En als de zeven deur meist ewer waren, zagen de juden van Azië aan am tempel. Zij hetsten dat volk aan en kregen am te houlen en schreeuwen: Je israelitische mana, halt! Dit is de man, die alle mensen alle wegen leert jegen dat je zaad in deze heilige stad te zijn. En nog meer, hij heeft Grieken am tempel aan gebracht en daarmee deze heilige stad veranreinigd. Dan ze houden am verheer met Trifemus, den Epheser toop in de stad gezeinen, en moed moesten dat Paul den woord am tempel aan genomen hebben. De ganze stad weer am verwoer en randen toop, kregen Paul te holen en slaapten aan met hem tempel eruit en murken plaatselijk de deren touw. Als ze hem verzochten dood te murken,
kriegt die Soldaten auf het See zu hören, dat ganz Jerusalem am Abruf wie. Hij neemt plötzlich Soldaten en Offizieren an Randomang. Als sie die Offizieren en de Soldaten sagen, hede sie ab, Paul zu schlonen. Als die Offizier hand kam, neem hij Paul en befohl am met 2 Keden zu bingen. En vroeg am, wer hij wie en wat hij je doen houden. En in dem Fall schrie ik einer so en einer so. Und als sie ohne all den Rommel deist nicht können utfingen, wollte er wirklich wir, befohl he Paulen in den Baracken an ihn zu bringen. Als Paul bei Oppenstopen kam, wie der Türkel so tyrannisch, dass die Soldaten am drögen mussten. Da kam viel Volk heran und schrien, bringt am Evert Sied. Und als sie Paul in den Baracken an ihn leiden wollen, frug he den Offizier, auf he zu am reden konnte. Hij vroeg aan of hij Griechisch reden kon. Best du nicht de Ägypter, die een stootje trig een oproer aanstaal en 4000 merder halbst en de wildnis in te komen? Paul zei, ik zie een Jude van Tarsus en Zalitien, en berger uit nicht mal een einfache stout. Daarom bed ik die, laat me door de mensen reden. En als hij de vrijheid houdt, stieg hij op een stopen en geef dat Volk mit der Hand an der Andeutung, dass sie solle still sein, und als sie sich ganz still wird, fängt er an auf Hebräisch zu antworten und sagt, Jemana, liebe Brüder und Vorders, horcht mal, ich will mich für euch verteidigen. Und als sie hier dann dort hier auf Hebräisch zu anreden, wurde sie noch stiller, dann sagt er, ich sehe ein Jüd, sie in Tarsus und Zalitien geboren, Sie aber in dieser Stadt bei Gamaliel seine Feit abgewassen und je Neiv nun forderlichen Gesatz beliert worden und wir ewig am Gott seine Sach große aus je von dir sind. Ich hab diesen Weich bei einem Dout noch gestohlen, hab Mana in frühes Faust genommen, gebungen und eingestoppt. Dort konnte höhere Priester an die ganze Rot mir ein Jo geben. Ich krieg von an auch Brief an die Brüder in Damaskus. En hij ging aan om ze goed die daar wonen met keden te bingen en naar Jeruzalem te nemen om daar gestroofd te worden. Als ik op mijn reis dan, jegenmiddag, naar Damascus kwam, scheen plötzlich om mij een groot licht van hemel. En ik val op eerd en hier een stem te mij zeien, Saul, Saul, waarom vervalst u mij? Daarop antwoord ik aan haar, wer bist u? Hij zei, ik zie Jezus van Nazareth, den du vervalst. En die daar met mij waren, zagen dat licht en verschrokken, aber ze hielden dem zijn stem niet, die daar reed. Dan zei ik, haar, wat zal ik doen? De haar zei te mij, sto op en go naar Damascus, daar wordt die alles gezegd worden wat voor die voor zijnen is. Wil dat klare licht mij de uren verblend houdt, dat ik niet zijnen kon, leiden die mij aan de hand, Die met mij waren, en zo kwam ik naar Damascus. Door wie Ananias, noem je zaats en Godesverge man die van al de Juden die daar woonden, een goede getekenis houd. Die kwam bij mij stonen en zei, Broeder Saul, kijk hem al op. Krijg dan kon ik zijn en zagen. Dan zei hij, onze vaderse God heeft zich die gewild, zijn willen te weten, en den gerechten te zijnen, en werd uit zijn muil te heren. Du zalst alle mensen je tekenis daarvan geven wat du je heert en je zijnen haast. En nou, wat lust du dan nu? Laat die diepen en de zinden afwaschen, während du zijn nomen aanroopst. Als ik terug in Jeruzalem am tempel weer in bed, wie ik met eenmaal buiten mij zelst en zag den haren reden, hij zei te mij, nu schwind, verloot Jeruzalem plötzlich, dan die nemen die getekenis van mij niet aan. Ik zei haar, die weten hier alle dat ik van ene school naar de andere ging en die vals neem en tuurleid die aan die leven. En als die knacht Stefanus hand je moord had wordt, stond ik erbij en houd mijn gevallen eraan en paust nu die er kleider op die hem dood mogen. De haar aber zei te mij, go du. Ik wil die wiet af naar de heiden checken. Dat volk horcht nu Paul, wat hij dit zei,
Aber dann schrie sie los und sehen, wach mit Sohnen von der Ehed, die es nicht wird, dort er lebt. Dann werden sie schrien und sich die Kleider vom Leib reiten und Stoff in der Luft schmeiten, befohl die Kommandant, am eine Baracken anzubringen. Da sollen sie am prielen und ütfrören, dort er ütfingen können, worum die Menschen so eben am schrien. Als sie am mit Reimes bungen, seht Paul zu den Bewachten, die da bestund, es dort gesatzlich reicht, einen römischen Mann zu prielen, die nicht verurteilt ist. Aus der Bewachte dort hier, jenkt die und seht zu den Kommandanten, seh die fair, was du deist, dis Mann ist ein Römer. Dann käm der Kommandant und seht, sei mir, bist du ein Römer? Er seht, jo. Dann seh der Kommandant, ich hab von mir Birger reicht einen höheren Priest getold. Und Paul seht, ich habe sie aus den Bergen geboren. Dann gingen die fort weg, die am Utfrögen sollen. Der Kommandant selbst färgst sich sehe, als er antwortet Paul, den er hat bingeloten, an römischer Bergen wir. Will der Kommandant erst genau Utfinger wohl, womit die Juden Paulen beschuldigen, leidt er am Fri. Dann fordert er die höhere Priester an den ganzen höheren Rot taub, und dann muss Paul kommen veranstohnen. Dann kickt Paul, der Rotslied ernst an und sagt, Mana, liebe Brüder, ich habe von dem Tag mit einem guten Gewissen für Gott gelebt. Und dann befohl der hohe Priester Ananias Day, die Arm bestunden, Paul und ein auf den Mühl zu heben. Dann sagt Paul zu Arm, Gott wird die ein heben, du an je Witte wohnt. Du setzt hier mein um Gesatz nur zu rechten, und befehlst du mir, gegen dort Gesatz zu schlonen? An die du mit Bistunde seden, schallst du ewer Gott seinen höheren Priester? Dann seht Paul, Brüder, ich wüsst nicht, dass er die höhere Priester wir. Dann da steht geschrieben, gegen einen Regierungsbeamten im Volk sollst du nicht schlachtet reden. Aber aus Paul mag, dass du die Half Pharisäer an die Half Sadduzäer wären, schrie ich zu dem Rotslied, Männer und Brüder, ich sie ein Pharisäer und ein Pharisäer sehen. Und ich sie darum verklärt, wie ich ab dort hob, dort die Todes abstohne worden. Und als sie dort seht, jefet ein Abruhr zwischen die Pharisäer und Sadduzäer, und die Versammlung teilt sich. Dann die Sadduzäer seien, dort jeft kein Abstohnen vom Tod, auch nicht Engel, auch nicht Geister. Die Pharisäer aber leben dort alle. Dann jefet ein lüdet Geschrecht, und die Schriftgelehrte, die an die Pharisäer erzählt werden, dreiden die andere jenen an und sehen, wie fingen an diesen Mensch nicht schlachtet. Und wenn ein Geist oder ein Engel zu einem Gerät haft, dann wollen wir nicht gegen Gott streiten. Und außer durch die Uneinigkeit ein großer Abruhr jef, fercht der Kommandant, dass sie Paul ein Stecker riete wurden. Dann befohl he, die Soldaten heimzugehen, und Paul dort mit Gewalt wachzunehmen und eine Baracken anzubringen. Aber die kommende Nacht stund die Haar bei, arm und seht, siehe Trost, Paul, so was du an Jerusalem Familietierknisse geeft hast, so musst du auch an Rom Familietierknisse geben. Und als es erst dacht war, stunden sich welche von den Juden taub und verbungen sich mit einem Schwur, dass sie nicht eten oder trinken würden, was sie Paul würden totgemerkt haben. Da wären mehr als 40, die sich hieran wären einig geworden. Die kämen nur die hohen Priester und Ältesten und sehen, wir haben uns hart verschworen, dass wir nicht eten wollen, was wir Paulen dort gemerkt haben. Darum geht ihm mit der Rotslied taub nur den Kommandant und holt darum an, dass sie Paul morgen herbringen sollen und so donen, als wann je mehr von ihm weiten mochten. Wie aber sind reit am Tod zu merken, ehe he, was dort kommen wird. Aber aus Paul seine Sester ersehen hied, wat diese Plonden zu donen, jink hei eine Baracken nen und seht Paul an dort. Dann raubt Paul einen von den Soldaten verstohne und seht zu ihm, nehmt diesen jungen Mann nur den Kommandant, der haft den wort zu sagen. Und hei nehmt ihm nur den Kommandant, die Soldaten verstohne seht, Paul, die Faustgenommene, leit mi kommen am diesen jungen Mann nur die zu nehmen, die haft die Wort zu sagen. Dann nehm de Kommandant arm an der Hand und ging mit arm allein und früh arm,
wat is dat wat du mij zeggen wirst? En hij zei, de Juden zijn zich enig geworden door hem aan te holen, dat die Paul en Marien voor de roodslied brengen zou, dat het zo loten zou, als wann ze nog meer van hem weten mochten. Aber God doorop niet aan. Dan dat het meer als 40 man die op een luur liggen, die zich aan een schwur gebongen hebben, niet te eten noch te drinken, wat ze Paul en doodgemerkt hebben. Die zijn nu reed en luren, donder dat u aan dat verspreken zou. Dan liet de commandant den jungen man gonen en bevol hem dat keinem te zeggen dat hij hem dat vertaald houd. Dan roept hij zich twee soldaten verstonden en zeed, merkt 200 soldaten, 70 Ritter en 200 Spießmannen reed, klok 9 Samarius no Caesarea te gonen. En merkt ook Peer reed op de Paul zetten kan en brengt hem zeker no Felixen den gouverneur. En schreef een brief, die luidt zoals dit. Claudius Lysias, de truien gouverneur, Felix, eerstens vrede. Dessen man hadden de Juden faust genomen en gingen even her om dood te maken. Dan kwam ik met soldaten en reedarm van de los en vonk door uit dat hij een Rijmer is. Ik wil weten hoe met ze hem beschuldigden en neem hem naar een roodslied. Daar vond ik uit dat ze hem wegen er gezaadsvreugen beschuldigden. Daar weer over geen beschuldiging die door keden of ze worden dood verlangd. En als mij gezegd wordt dat de Juden naar deze man op een luur lagen, schakt ik hem voort naar die en bevol zijn verklaren dat ze die er klaag verstalden. Dan deden de soldaten zoals aan wie gezegd worden, Paul de nacht naar Antipatris brengen. Nächsten Tag leidde ze de Ritter door om wieder met Paul en met te gonen, zeer begingen trek naar ihre baraken. Als ze naar Caesarea kamen en den gouverneur den brief gegeeft houden, stelde ze hem ook Paul ver. En als de gouverneur den brief geleest houdt, vroeg hij hem uit wonen provins hij kwam. En als hij verneemt dat hij uit Cilicien stamt, zeed hij, ik word die hem verhier nemen, want die verklaren ook eerst hier zijn. En hij bevol hem en Herodes in de baraken te verwoorden. 5 later ging de hoge priester Ananias met welke ältesten en den redner Tertullius naar Caesarea en brachten ihre klachten voor den gouverneur. Als Paul en hen geroept wordt, kwam Tertullius met zijn klachten voor een dag en zei dat wij in grote vrede leven. En dat dit volk, dat ik diene verzegd, veel goden ervoren haft, neem wie van die, alle truister veiligst, emma alle wegen met dank aan. Ober, om die niet langer te laus te liggen, bed ik die, en diene heiflichkeit zo goed te zenden en te horchen wat wie kort te zeggen hebben. Wie zijn dat dit man een pleur onder ons is, die onder alle juden en de ganse welt oproer aanrecht, en dat hij een leidhommel en de Nazarenerstreemung is. Hij proeft de Gordon Tempel te veranderen. Dan nemen we hem vast en willen hem nu ons gezaads nu rechten. Maar dan kwam de commandant Lysias en neem ons den met grote geweld uit de hang en bevol zijn verklaren hem nu die te nemen. En wanneer du hem zelfs onzeker worst, worst du de waarheid leren en weten waarom we hem verkleuren. En de Juden stemden door met hen en bleven doorop stonen, dat het zo via. En als de landesverstoner Paul een toonek te reden, zeed hij, wil ik weten dat du dit volk al veel jaren als rechter gedeend hast, doe ik mij met vrede verantwoorden. Dan du kaust dat zelfs verstonen, dat het niet meer als 12 zijn als ik naar Jeruzalem ging aan te beden. En mijn verklaringen hebben mij met keinem im tempel strijden zijn of een oproer aanstalen, niet in de scholen, ook niet in de stad. En ze hebben geen bewijs voor dat waarmee ze mij beschuldigen. Over dat stoor ik die toe, dat ik op de weg den zij een streemung nanen, mijn vaders eren God deen. En dat ik alles geleef dat in Moses in Jezaads en de profeten geschreven staat. Ik heb ook de hoop nog en God woon nu
ze zelfs luren, en dat is dat in de toekomst de gerechte ook de ongerechte van dood opstonden worden. En wil dit zo is, streef ik immer dan nog voor God en mensen een reinet gewissen te hebben. En nu nog vele jaren zie ik gekomen mijn volk te beschenken en opfer te brengen. En daarbij betreffen mij welke Juden van Azië dat ik mij im tempel geheiligd houd, aber daar weer geen gelorm en geen getimmel. En die houden hier zult ver die komen, want die mij wegen irgendwo te verkleuren houden. Oder laat die hier zijn, zelfs door met voor een dag komen, want die irgendwo angerechtet aan mij gevangen hebben, als ik voor hem rood stond. Buiten, dat handelt zich daarom, dat ik zei, dat ik daarom vergerecht werd, dat ik leef dat die doden opstonden worden. Als Felix, die met den weichgoed bekend werd, dat hier, sloot hij den verheer en zei, wann Lysius de commandant komen wordt, waar ik mijn oordeel over jene zaak geven. Dan bevol hij den soldatenverstoner Paul om je opzicht te houden, om je beste vrijheid te geven en zijn vriend niet weren voor hem te zorgen of hem te bezeken. En als Felix dan om een paar deur met zijn jutje vrouw Drusilla kwam, liet hij Paul komen en ze horchten wat Paul van den geloven aan Jezus Christus te zeggen had. Aber aus Paul von Gerechtigkeit selbst beherrschen und dat kommende Gerecht red, wird Felix in Angst und seht, er soll vor dit Mal gehen, wann am dat Pause wird, wird er am Wader kommen lassen. Er rechnet auch damit, dass Paul am Dorab Geld geben wird, dass er am loslassen wird. Und er ruft am Dorab immer Wader und er hält sich mit ihm. Aber um 2 Jahre kam Portius Festus und Felix in die Stadt. Felix wollte Juden in Gefallen donen und leid Paul in die Sekt gebungen. Aus Festus in die Provinzen in gekommen wir, fuhr er um 3 Dörr von Caesarea nach Jerusalem. Dort kamen die hohen Priester und die Juden ihre vernehmste Verarm und leiden am ihre Klachten über Paul fair. Ze bouwden Festus ernstlich aan te gevallen Paul naar Jeruzalem te leveren, en ze wilden den hingewijs op een luur leggen en hem doodmerken. Aber Festus zei dat Paul zal in Caesarea gehouden worden, en dat hij daar hem korten ook waar de hand gaan worden. Aber laat van june verste wee met mij metkomen en den maan door verkleuren, wann hij irgendwo aanreicht het gedonen haft. En als hij eerst zo een 10 deur bij aangewaast weer, ging hij terug naar Caesarea. En als hij de nächste dag op zijn rechterstoel zat, liet hij Paul een hand brengen. En als hij eerst door weer, stonden de Juden van Jeruzalem om hem en verkleurden hem zeer hard. En konden dat aber niet bewijzen, während hij zichzelf verantwoordde en zei, ik heb mij niet aan dat Jutje gezet, niet aan den Tempel, ook niet aan den Keizer verschuldigd. Aber Festus wollte Juden jeren und gefallen donen und früher Paul auf Heiwood willig senden, nach Jerusalem zu kommen, und dort von ihm über diese Sache gerecht worden. Paul sagt, ich stehe hier für den Kaiser sein Rechterstuhl, wo ich soll gerecht worden. Und du weißt sehr gut, dass ich die Juden nicht errechtet gedonen habe. Aber wenn ich irgendwem errecht behandelt oder mich zum Tod verschuldigt habe, sehe ich recht zu sterben. Wo waren in all dem, womit die Menschen mich beschuldigen, nicht und hänge es, kann keiner mich an eine Hänge geben. Und ich war nun Kaiser gegangen. Als Festus die Sache mit dem Rot der Gerät haut, seht he, wusst du den Kaiser seinen, dann sollst du nun Kaiser gegangen. Und am ein paar Tage kamen König Agrippa und Bernice nach Caesarea Festus zu begrüßen. Als sie da erst längere Zeit gewast wären, lädt Festus den König Paul seine Sach fair und seht, Felix haft da ein gewissen Faust genommen Mann hingeloten, von dem die hohe Priester und jüdische Ältesten mich vertalen, und darum anholen, dort ich am Rechte lot, wann ich in Jerusalem sehe. Dann antwort ich, die Römer haben dort nicht von der Mut, einen Mann Hand zu geben, den umzubringen, ehe er seine Verklärer getroffen haft, eine Gelegenheit gehaut, sich gegen ihre Klacht zu verteidigen. Darum habe ich keine Zeit versiemt. Als sie ihr Staub wären, sah ich mich auf dem rechten Stuhl und ließ den Mann einbringen. Als seine Verklärer abstunden, habe sie keine Klacht gegen ihn gebracht,
womet ek rekend. Zij houden bloos vreugen aan arm die even ere religion wieren en van een Jezus die gestorven weer van den Paul nu oberzeed dat hij leeft. Wie ik aber nicht wist wo ik aan die vreug beantwoorden zal, vroeg ik arm of hij would wellig zijn naar Jeruzalem te gonen en door even deze zaken gerecht worden.

Ed, Kenich Agrippa, en al die andere mannen die hier nu zijn. Je zijn in deze maand wij in den mij dat ganse Judenvolk in Jeruzalem en ook hier belegen deed, en schreeuwen dat deze maand niet weet is dat hij langer leeft. Maar als ik uitvond dat hij nust gedonen houdt dat hij dood verdiend houdt, en dat hij door hem aangeholen houdt den keizer te zijn, wie ik mij enig aan te schakken. Ik heb nust genijverd van aan mijn haren te schreeuwen. Daarom heb ik hem herbrengen laten, een ganse poort voor die, Kenige Grippa, zodat ik dan al nust schreeuwen broek, wanneer du hem eerst verheerd hast. Dan mij komt dat niet ganz gescheid, ver een faust genomen in hand te schakken, en niet zeggen te kennen, wat hij verschuldigd heeft. Dan zegt Agrippa te Paulen, du hast die vrijheid voor die zelfs te reden. Dan strijkt Paul zijn hand uit en redt voor zichzelf. Kenige Grippa, ik zei dat als een verrecht aan, vandaar voor die te stonen en mij voor de Juden te verteidigen voor al dat waarmee ze mij beschuldigen. En apart zo wil du met al de Jutsche zitten en vragen bekend best. Daarom bed ik die geduldig naar mij te horchen. De Juden weten alle wo ik van kind aan geleefd heb, eerst thuis in mijn eigen land en dan ook in Jeruzalem. De kennen mij van lang her. En waar ze willen, kennen ze mij dat je tekenis geven dat ik nog onze strengste streiming als een Pharisäer geleefd heb. En nu zie ik doorwegen voor je recht dat ik doorop hoop wat God onze vaders versproken heeft. En dit wat God ons versproken heeft, is dat wat ons 12 stam der eren Gottesdienst dag en nacht rekenen te kriegen. En dat is wegen deze hoopnung, o König, dat de Juden mij beschuldigen. Waarom meent je is dat niet te geloven dat God dodes opwerkt? Zo dacht ik te ene tijd ook, dat ik alles wat mogelijk weer, tegen Jezus Christus van Nazareth zijn nomen doen moest. En dat is wat ik in Jeruzalem deed. Ik heb vele heilige faust genomen en ingestapt, wil de hoge priester mij de volmacht door te geven, en wanneer de doodgemerkt worden, stemt ik ook dafür. Ik zie vurken van ene schoon naar de andere gegaan die te stroven, en proefde aan wat door te brengen dat ze lasteren zullen, en wil ik even aan zo rieten tal weer, heb ik deze gorbert en vreemde steden nagestonden. Op een zo'n reis, als ik met volmacht en brief van de hoge priester op een weg naar Damascus weer, o kenig, zag ik op middag een licht van hemel, dager als de zon, om mij en die schienen die met mij reisden. Wie vallen alle dol en lagen op de eerd. En dan hoorde ik een stem te mij en Hebreeuws zeien, Saul, Saul, waarom vervolgst du mij? Die wordt het schwor worden, je in den stachel te slonen. Dan zei ik haar, wer bist du? En hij zei, ik zie Jezus, den du vervolgst. Aber nu, op met die en sto op een feit, dan ik zie je komen die aus mijnen deine aan te stalen, je tekenis te geven door van wat du al je zijnen haast, ook door van wat ik die nacht wel zijne loten. Ik wil die voor die volk ook voor de heiden bewoeren, wo ik die handschakken woor, aan de uren op te merken, dat ze zich van de diesternis zum licht en u zoten zijn je wel te God bekeren en vergeving voor ihre zinden kriegen. Dat ze met die taub oven, die durch den Glauben, aan mij geheiligd worden. En daarom ken ik Agrippa, hield ik mij aan dat wat mij van hemel gewezen wordt, en predig dat eerste today in Damascus, en dan in Jeruzalem, en in ganz Judea, en ook to de heiden, dat ze andere zullen en zich te God bekeren, en dan met ihre woorden bewiesen dat het zo weer. En dit is de oorzaak waarom de Juden mij am tempel faust nemen en proefden dood te merken. En wil God mij wat van de oude dag geholpen heeft, sto ik hier met mijn getekenis voor groot en klein en zei nust anders als wat Moses en de profeten zeiden dat het komen wordt. Dat de Christus lieden wordt en wil hij de eerste zinnen wordt van dood op te stonen, wordt hij Israël ook de heiden predigen dat er licht gekomen weer. Als Paul zich zo verteidigt, schreef festes te arm, Paul, du bist über deine grote geleersamkeit überschnaubt. Hij aber zei, mijn hoog geachter festes, ik roos nicht.
og bered fornuftige

zijn. En God is trouw en wordt het niet toelaten, je zou laten te verzekeren dat je dat niet verdragen kan. Maar wordt van een waagzorgen uit de verzekering eruit te komen, zodat je dat verdragen kan. Daarom, mijn lieve broeder, vliegt van godsdienst. Ik red te u als te verstandige mensen, recht je wat ik zei. Je hebt dat gezegende avondmaals glas, waarvoor we danken ons niet de gemeenschap aan Christus zijn bloed, en wanneer we dat brood breken, neem we dan niet aandeel aan Christus zijn lief? Wil door één brood is, zijn wie die door veel zijn, één lief, wil we ons dat ene brood aandelen. Kijk nou dat volk Israël, hebben die dat opvereten, niet een poort om altaar? Meen ik dan dat een opfer dat een jetsen je opfert wordt, überhaupt wat is, oder dat een jetsen wat is? Nee, ob ik zei, wat de heiden opferen, opferen ze den dievel, en nicht God. En ik wil niet dat je met den dievel zelle gemeenschap hebben. Je kan niet uit den haren zijn glas en den dievel zijn glas tegelijk drinken. En je kan ook niet aan beides, den haren zijn dash en den dievel zijn dash tegelijk aanpoort hebben. Proef wie den haren tom afgans te reizen? Zij wie sterker als hij? Wie hebben te alles vrijheid, maar dat denkt niet alle tom goden. Wie hebben te alles vrijheid, dat helpt over niet alle op te buren. Keiner zal zijn eigen goed zeken, maar dat wordt zijn nächsten goed deed. Eet irgendwat dat am vleesmarkt verkauft wordt, en am dat gewissenshalve vrucht niet te veel. Dan de eed je heet met allem toopten haren. Wanneer je van de ongelevende weer inloot, en je gone mochten, eet alles wat ze je verzaten, en om dat je wessen te verschonen, vrucht nu nust. Maar wanneer te je zei zul, dit vlees weer de jetsen je opvat, dan eet dat niet om den zin het halven de je dat zeed, dat je zijn je wessen verschonen. Ik meen niet je eigen je wessen, over den anderen man zien. Dan waarom zal ik mijn vrijheid van een ander zijn gewassen bestemmen laten? Wanneer ik God voor mijn eten dank, waarom word ik dan beschuldigd, wanneer ik eet, wofür ik God gedankt heb? Of je eten of drinken, of wat immer je doen, doet alles om God te eren. Jeeft weder de Juden, noch de Grieken, noch de gemeenten oorzaak zich aan je te steten. Zo als ik verzie ik alle mannen te dank te leven, dan ik zie ik niet mijn eigen goud, aber wat vele tom goden deed. Kapitel 11, dat ze zelig worden. Neemt mij tom bijspel, zoals ik Christus tom bijspel neem. Ik loof je daarvoor dat je aan mij denken, en dat je je aan de leer houden, zoals ik je de geef. Aber dit zal je verstonen, dat Christus over den maan staat, en dat de maan over de vrouw staat, en dat God over Christus staat. Wanneer een man zijn kop bedekt heeft, wanneer hij predien of beden deed, en eert hij dem, die even aan staat. Maar wanneer een vrouw er een kop niet bedekt heeft, wanneer ze beden of predien deed, en eert zij dem, die even er staat. Dat wordt groot zo zijn als wanneer er de kop geschoren weer. Wanneer een vrouw zich niet den kop bedekt wil, dan kan ze zich ook de haar afschneiden. En wanneer dat van de vrouw een schaand is, zich de hoor af te schneiden, of den kop te scheren, zal ze zich den kop bedaken. Dan een man zal ze den kop niet bedaakt hebben, wil God zijn beeld en heerlijkheid zich in hem spiegelt, de vrouw op eerst den man te eren. De man kwam niet van de vrouw, over de vrouw van man. Dan de man wordt bestemd, niet om de vrouw er het halven geschaffen, over de vrouw om den man zijn het halven. Daarom zal de vrouw om de engel uithalven, dat een teken op hem kop bewezen, dat er weer even er staat. Evens voor onze haren is de maan niet ohne de vrouw, en de vrouw niet ohne den maan. Dan zo als de vrouw van maan komt, zo komt ook de maan der je vrouw. Aber alles komt van God. Recht voor jezelf, of dat van de vrouw aanstandig is, God aan te beden, ohne den kop bedekt te hebben. Leert de natuur zelfs je niet dat het van een man niet een eer is, wanneer hij lange hoor heeft? De vrouw wordt dat hij er lange hoor geëerd,

die durch seine Lehren, was das Allerbeste ist, dass die an Jesus Christus seinen Tag rein und unschuldig sind, dass die zu Gott seine Ehe und Verherrlichung mit Gerechtigkeitsfrucht beladen sind, die durch Jesus Christus kommt. Brüder, dit soll je weten. Wat ik dergemerkt heb, heeft metgeholpen het evangelium te verbreiden. Doordat is alle wachten aan Paulus dat klaar geworden dat ik om Christus in het halven en deze keerde zie. En wie ik gekeerd zie, hebben mijn meeste breiden om haren meer moed gekregen God zijn woord nog driester en vruchtlozer te predigen. Dat is zo dat een die Christus uit afgunst en strijd zocht predigen, aber ein die auch uit gode mening. En die dat uit leef donen, weten dat ik hier zie voor dat evangelium en te stonen. Jane die Christus meer uit afgunst als uit reinem drief predigen, meinen ze kennen dat van mij en mijn keden nog miserabel ja mogen. Aber wat is er aan? Of dat nu den woorden of de anwoorden grond komt, dat wichtigste is dat Christus on je alle omstände predigt wordt, en daartoe vrij ik mij en word vrouw blijven. Dan in dat wat met mij passiert, ik weet dat jullie gebeden en Jezus Christus in geest mij te mijn raden verhelpen. Ik hoop en reken op eerens door met dat ik op geen weg word te schouwen te worden, maar dat Christus nu zo als Emma en mijn lief, of dat ik leven of dood, wordt geëerd worden. Dan Christus is mijn leven en sterven is van mij gewenst. Wanneer ik hier nog om leven blijf, dat meint van mij nog meer vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat te willen. Mij traagt dat zeer nu bij het zieden. Ik heb lust afscheid te nemen en bij Christus te zenden, wo dat weet beter is. Aber om jullie te halven is het nog niet dat ik nog om leven blijf. En wie ik mij door een zeggen zie, weet ik dat ik bij u blijven woor en met helpen kan jullie vrijheid om geloven te vermeren, zodat jullie vrijheid aan Jezus Christus zich doordat dat ik je komen zie, nog vermeren kan. Zijt bloos door nu dat jullie wandel met Christus in evangelium stemt, zodat of ik haan kom of waag blijf, van u heren woor dat je am geest gelijk gezonnen zijn, en met ons toop voor den geloven om evangelium kampen. En laat je op geen weg van die angsten die jegen je zendt. Dan veraan bedient dat verdammnis voor je over zeligheid en dat ook van God. Dan je is dat om Christus in het halven je schonken niet meer aan arm te leven, maar ook voor arm te lieden. Dan je hebben denzelfde kampf den je aan mij zagen en nu hier. Dat ik daar nog benen zie. Wanneer je dat irgendwo moed geeft dat je christen zijn, en dat je zijn leven getreist worden, en een geestgemeenschap hebben, en irgend leeftool je het metlieden hebben, dan merkt mij door dat vrouw dat je je enig zijn, je alle gelijken goed zijn, en een einen geest naar een allerlei streven. Dat nust uit stolte eindbildnis en eergiets, en onen stolt acht andere hekken als jezelf. Je zullen alle niet bloos nu dat uitzenden wat je zelf interesseert, maar ook nu dat wat de nächsten interesseert. Je zullen alle zo je zonne zenden als Jezus Christus zelfs weer, die van natuur uit God weer, maar dat niet aanzag als wat dat hij met gewalt genomen houdt. Hij steeg uit zichzelf, uit zijn Godheid eruit, neemt knaags natuur aan, en wordt doordat zoals wie, een mens geboren. En als hij eerst een menschengestalt weer, steeg hij uit zichzelf erop en weer gehorsam bij om dood om kriet. Daarom heeft God hem tom alle hechsten plaats erhoven en een nomen gegeven die over alle nomen staat, zodat zich aan Jezus zijn nomen alle knieën am hemel, op eerd en onder eerd bijgezellen, en dat alle tongen te God zijn verheerlijking bekennen zullen, dat Jezus Christus haar is. Zo, lieve vriend, als ik door weer je hart je in deden wat ik bevol. Wil je je zeligheid hebben, schaf met vrucht en zetten wieder, nu dat ik niet door zie. God werkt aan je beides den wellen, ook dat je donen wat aan je veld. Wat immer je donen, ziet er bij niet broms of waderspanstig, dat je God zijn reine, onschuldige kinder zendt, en die nust uit te zaten is,
an ungeren krammet, verdreidet Volk,

en de je, no deem dat je tom lichtje komen weeren, een groot en kamp en veel lieden uit je hoelen hebben. Eenmaal hebben ze je daar beleidigen en lieden tom spektakel gebracht. En dat nächste maal ging je uit jezelf, de bestonen die zo behandeld worden. Je houden metleid met de faust genomen en leiden je dat met vrede gevallen waar ze je hebben goed roofden. Dan je wisten dat je van jezelf wordt beterd en blijvend het hem hemel hebben. Daarom schmied je een vertrouwen niet weg, dan dat wordt je rijkelijk beloond worden. Je moet geduldig blijven en God zijn willen doen. Om dat te krijgen wat hij versproken heeft, dan die door komen zal wordt hem karten komen en wordt niet zien. De gerechte over woorden leven wil zich leven. Wer zich overtrekt trekt, aan dem wordt mijn ziel geen gevallen hebben. Wie aber zijn niet van die zich trekt trekken en verdampt worden, aber van die de geleven en ihre zeilen raden loten. De geloven geeft ons de gewestheid dat wie dat kriegen waarop we hopen, en niet daaraan twijfelen wat we niet zijn. Dat is waarop God de menschen en oude tijden zijn goed achten geeft. Dat ik hem geloven kan wie dat verstonen dat God de welten der zijn woord herstelt, zodat wat nu te zijn is, niet uit wat gemerkt wordt dat te zijn via. Dat ik hem geloven opvat Abel God en betert opvat als Kaan, woordat ik God als hij zijn opvat onder kan, om dat je tekenis geeft dat hij geraakt weer, en dat ik den geloven reed Abel nog wanneer ik al dit dood is. Dat ik hem geloven wordt hij nog waargenomen, dat hij niet dat ik hem dood gonen brokt, en wie niet te vingen, wil God hem waargenomen houden. Dan eier hij waargenomen wordt, houdt hij dat getekenis dat God aan armen gevallen houdt. Ober ohne geloven is het onmogelijk God te gevallen. Wenn ook God komen wil, moet je leven dat hij door is, en dat hij die beloont, die hem ernstig zeken. Dat ik hem geloven acht nooit daarop wat God zegt, en buurt dat schap om zijn familie te raden. Als God hem even ding metdeelt waarvan nog nus te zijn weer. En verdaam doordat de welt en wordt oor aan de gerechtigheid die dat den geloven komt. Dat ik den geloven weer ober om gehorsam als hij geroepen wordt en een land en een te reizen dat hij nog her over zal. Hij trak eruit, ohne te weten waar hij gaan zal. Dat ik den geloven woont hij als een vreemde in dat land dat God hem versproken houdt. Hij woont in Zelten, zoals ook Isaac en Jacob, den dat oft God ook versproken weer. Dan hij luurt nu een stout die God zelfs op een fausten grond gebuurd houdt. Dat ik den geloven kreeg Sarah Krauf mutter te worden, waren ze ook al te oud door te weer. Dan zich leeft dat die trouw weer die er dat versproken houdt. En daarom zijn van einen maan en den zo goed als dood zoveel geboren dat ze als de sterren om hemel oder de zon tjener om meer niet totaler zijn. Deze zijn alle am geloven gestorven en kregen niet wat aan versproken weer, aber wil ze dat van weet afkomen zagen, weren ze zich dat zeker, ze hielden zich door aan en bekenden dat ze hier op aarde maar vreemde dergwanderen weeren. Dan die zo reden, geven door met aan te verstonen dat ze een vorderland zeken. Wanneer ze aan dat land gedacht houden, wo ze eruit getrokken weeren, houden ze gelegenheid gehad waar dat trek toe tragen. Nu aber hebben ze een verlangen naar wat betert. Dat is nou een himmlisch land. Daarom schämt God zich ook niet, erf God te zijn, dan hij heeft een stout voor een reid. Dat ik hem geloven deed Abraham, als hij op een proef gesteld wordt, Isaac een opferen. Hij, die de versprekingen gekregen houdt, wie reid zijn een einzigen zeen te opferen, waarom ook wie gezegd worden dat zijn ook komen dat ik Isaac en komen zullen. Hij verleidt zich daarop dat God de doodes opwerken kon. Een bildliche reed kreeg hij Isaac en van dood terug. Dat ik hem geloven zeggen Isaac, Jacob en Esau, daarop wat de toekomst brengen wordt. Dat ik hem geloven zeggen Jacob als hij omstorven weer, Jozef zijn beide zeens, en beet God aan, während hij zich op een goonstok leent. Dat ik hem geloven reed Jozef als hij starf, door van dat Israëls kingen worden uit Egypte naar u traken, en bevol wat dan met zijn karpen te donen. Dat ik hem geloven wordt Mozes,

profeten, de gekveld houden die op ede woonden. Ober, om 3,5 dag voer en aan waarde den leven je geist van God en ze stonden waarde op een feit. En die dat zagen, den wordt verchterlich angst. Dan hierde ze een lüde stem vom Himmel toe aan zeien, komt hier en op. En während er fien toekikten, voeren ze een nap am Himmel en. Krijg dan kwam een grote eerdbeben, en 1/10 van de stout vol toop. En dat eerdbeben kwamen 7,000 mensen toe dood, en de eeuwige wordt angst en geven den Himmels God de eer. Dat tweede wee is gewaast. Over dat derde wee wordt ook bold hier zenden. De zevende engel bloos zijn trompet en dan weer naar Himmel lüde stemmen. Die zeiden, nu hebben ons haar en zijn Christus de Königsherrschaft over de ganze Welt genomen en die worden van Ewigkeit tot Ewigkeit regieren. En de 24 Ältesten, die voor God op dem Thron zaten, vallen op ihre Gesichter en beden Gott aan en zeiden, wie danken die doorver Allmachtige Gott en haar, die du best en ook wirst, dat du die grote Kraft genomen hast en regieren deist. De Heiden hebben zich verooierd en die Rach is gekomen. En ook die tiet, de dood je toerechten. En die deine, de profeten, en de heilige en allem, of kleine de groot, die deine nomen verchten, er een loon te geven. En die om te brengen, die de eed verdorven hebben. Dan wordt God zijn tempel am Himmel opgemerkt. En door en zijn tempel, weer zijn bundesloot te zijn. En daar kwamen blitzstrolen, rommel en donnerschlagen eerdbeven en grote heul. Dan kwam im Himmel een grote teken voor een dag, ne früh met de zon bekleid en hou de mond onder feit en op een kop ne kroon van 12 stierens. Ze droeg een kind onder hem horten en schreeg een grote kwol als dat toe je bord kwam. Dan kwam im Himmel een ander teken voor een dag, een grote rode dragen, die had 7 kaap en 10 hena. En op zijn kaap 7 kronen. Zijn zorgel reed 1 dredel van de stierens om Himmel met zich en schmeid die op de eerd. En die dragen staal zich voor die vrouw die dat kind ter welt brengen zal, om dat op te vreten, want dat wordt doorzennen. En ze bracht een zeen ter welt, die alle heiden met een ijzerstang regeren zal. En een kind wordt een opgenomen door God en zijn troon. En die vrouw vloog in de wildnis aan, waar God een plaats voor haar redgemerkt houd, waar ze haar 1260 dagen verzorgen zullen. En am Himmel brak een krieg uit. Michael en zijn engel kriegden jegen den dragen en zijn engel. Aber die dragen en zijn engel verloren. En vooraan wie am Himmel geen steed meer gevangen. De grote dragen wordt eruit gestart, de oude slang, die de dievel en zoton genaamd wordt, die de ganse welt verveert, wordt met zijn engeltoop erop op de eerd gesmeten. Dan hoorde ik im Himmel een lüde stem zeien, nu is onze God zijn radung, zijn kraft, zijn rijk en zijn Christus zijn kraft gekomen. Dan nu is onze brede er verklaarger, die aan dag en nacht voor God verkleurd erop gesmeten. En ze hebben durch dat lam zijn bloed en dat woord wofür ze instonden even aan gewonnen. En aan wie dat wat om dood, nicht om er leven te donen. Daarom vreed ju, je Himmel, en die daar binnen wonen. Aber wij die op eerden en op meer wonen, dan die dievel is nu ju erop gekomen, en als schrakelijk wordend, dan hij weet, hij heeft maar een korte tijd. En als die dragen zegt dat hij op eerden opgesmeten weer, vervolgt hij de vrouw die den jong ter welt gebracht houd. Over de vrouw worden 2 vlechten van een grote odler gegeven, dat ze nu er een plaats in de wildnis vliegen kon, waar ze 3,5 jaar verzorgd wordt, en waar de slang er niet aangriepen kan. Dan speegt de slang een waterstroom uit de muil, die vrouw hing eraan, dat ze daarvan zal metgereten worden. Over de eerd kwam de vrouw te helpen en muik er muil op, en schlokt den stroom op, den de dragen uit zijn muil schoot. Dan weer de dragen rietend dal even de vrouw, en jinkt daarop los, gegen ere even je nakomenschaft te kriegen, die God zijn geboten gehorsam zijn, en aan er getekenis van Jezus vasthouden.